0: gezet, die is geïnspireerd op een boerenterrein met erf en de gezamenlijke buitenruimte vormt daarbij het hart van het project. Wil je wel eens zien hoe in vroeger tijden geoogst werd, dan moet je op zondag 2 augustus naar het Boerenbondsmuseum in Gemert. Je kunt daar terecht voor een levendige en leerzame middag. Bezoekers ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toe ging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst. Hoe een meid werd gezegd en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag dus ook. Je kunt terecht in het museum tussen 1 uur en 5 uur 's middags. Afgelopen week is de nieuwe Milieustraat van Laarbeek geopend. Het is essentieel om voortaan vooraf een afspraak te maken als je naar de Milieustraat wilt gaan. Dat zorgt ervoor dat je minder lang hoeft te wachten en dat je bezoek prettig en veilig verloopt. De Milieustraat is geopend van woensdag tot met vrijdag van 1 tot 5 uur 's middags en op zaterdag kun je er terecht van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Het maken van een afspraak kun je eenvoudig doen via de Mijn Blink app. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 30 augustus is de 7 dorpentochten in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt je mee langs alle 7 kernen van de gemeente en dat zijn Gemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Maar je moet wel finishen voor 4 uur 's middags. Er zijn verschillende startlocaties in de gemeente. En de route is zo divers dat je altijd een keuze kunt maken voor een leuke tocht. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. En het is dus een gezellig evenement voor het hele gezin. Wil je wel eens zien hoe in vroeger tijden geoogst werd? Dan moet je op zondag 2 augustus naar het Boerenbondsmuseum in Gemert. Je kunt daar terecht voor een levendige en leerzame middag. Bezoekers ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toe ging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst. Hoe een meid werd gezegd en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag dus ook. Je kunt terecht in het museum tussen 1 uur en 5 uur 's middags. Het is al een lange traditie, de kindervakantieweek op het terrein aan de bocht in Milhezen. En ook dit jaar organiseert de stichting Kindervakantieweek Milhezen in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol sport, spanning, spel en vooral natuurlijk plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantieweek wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van deze vrijwilligers en natuurlijk ook door de steun van diverse sponsors en schenkers. Wil je meer weten over de vakantieweek die loopt van 10 tot met 14 augustus, dan kun je terecht op de website van de kindervakantieweek Milhezen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 30 augustus is de 7 dorpentochten in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt je mee langs alle 7 kernen van de gemeente en dat zijn Gemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Maar je moet wel finishen voor 4 uur 's middags. Er zijn verschillende startlocaties in de gemeente. En de route is zo divers dat je altijd een keuze kunt maken voor een leuke tocht. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. En het is dus een gezellig evenement voor het hele gezin. In Boekel wordt gewerkt aan een kleinschalig woonproject van 6 compacte woningen. Het plan bestaat uit 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. De woningen worden zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met erf en de gezamenlijke buitenruimte vormt daarbij het hart van het project. Het is al een lange traditie, de kindervakantieweek op het terrein aan de bocht in Milhezen. En ook dit jaar organiseert de stichting Kindervakantieweek Milhezen in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol sport, spanning, spel en vooral natuurlijk plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantieweek wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van deze vrijwilligers en natuurlijk ook door de steun van diverse sponsors en schenkers. Wil je meer weten over de vakantieweek die loopt van 10 tot met 14 augustus, dan kun je terecht op de website van de kindervakantieweek Milhezen. Afgelopen week is de nieuwe Milieustraat van Laarbeek geopend. Het is essentieel om voortaan vooraf een afspraak te maken als je naar de Milieustraat wilt gaan. Dat zorgt ervoor dat je minder lang hoeft te wachten en dat je bezoek prettig en veilig verloopt. De Milieustraat is geopend van woensdag tot met vrijdag van 1 tot 5 uur 's middags en op zaterdag kun je er terecht van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Het maken van een afspraak kun je eenvoudig doen via de Mijn Blink app. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Afgelopen week is de nieuwe Milieustraat van Laarbeek geopend. Het is essentieel om voortaan vooraf een afspraak te maken als je naar de Milieustraat wilt gaan. Dat zorgt ervoor dat je minder lang hoeft te wachten en dat je bezoek prettig en veilig verloopt. De Milieustraat is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 5 uur 's middags en op zaterdag kun je er terecht van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Het maken van een afspraak kun je eenvoudig doen via de Mijn Blink-app. Op zondag 30 augustus is de 7 dorpentochten in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt je mee langs alle 7 kernen van de gemeente en dat zijn Gemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elzendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 uur 's ochtends en 12 uur 's middags, maar je moet wel finishen voor 4 uur 's middags. Er zijn verschillende startlocaties in de gemeente en de route is zo divers dat je altijd een keuze kunt maken voor een leuke tocht. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee en het is dus een gezellig evenement voor het hele gezin. Wil je wel eens zien hoe in vroeger tijden geoogst werd? Dan moet je op zondag 2 augustus naar het Boerenbondsmuseum in Gemert. Je kunt daar terecht voor een levendige en leerzame middag. Bezoekers ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toe ging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst. Hoe een meid werd gezegd en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag dus ook. Je kunt terecht in het museum tussen 1 uur en 5 uur 's middags. In Boekel wordt gewerkt aan een kleinschalig woonproject van 6 compacte woningen. Het plan bestaat uit 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. De woningen worden zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met erf. En de gezamenlijke buitenruimte vormt daarbij het hart van het project. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wil je wel eens zien hoe in vroeger tijden geoogst werd? Dan moet je op zondag 2 augustus naar het Boerenbondsmuseum in Gemert. Je kunt daar terecht voor een levendige en leerzame middag. Bezoekers ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toe ging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst. Hoe een meid werd gezegd en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag dus ook. Je kunt terecht in het museum tussen 1 uur en 5 uur 's middags. Afgelopen week is de nieuwe Milieustraat van Laarbeek geopend. Het is essentieel om voortaan vooraf een afspraak te maken als je naar de Milieustraat wilt gaan. Dat zorgt ervoor dat je minder lang hoeft te wachten en dat je bezoek prettig en veilig verloopt. De Milieustraat is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 5 uur 's middags. En op zaterdag kun je er terecht van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Het maken van een afspraak kun je eenvoudig doen via de Mijn Blink app. Op zondag 30 augustus is de 7 dorpentochten in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt je mee langs alle 7 kernen van de gemeente. En dat zijn Gemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elzendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Maar je moet wel finishen voor 4 uur 's middags. Er zijn verschillende startlocaties in de gemeente. En de route is zo divers dat je altijd een keuze kunt maken voor een leuke tocht. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. En het is dus een gezellig evenement voor het hele gezin. In Boekel wordt gewerkt aan een kleinschalig woonproject van 6 compacte woningen. Het plan bestaat uit 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. De woningen worden zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met erf en de gezamenlijke buitenruimte vormt daarbij het hart van het project. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. En ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft twee verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 30 augustus is de Zeven Dorpentochten in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt je mee langs alle zeven kernen van de gemeente en dat zijn Gemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Maar je moet wel finishen voor 4 uur 's middags. Er zijn verschillende startlocaties in de gemeente. En de route is zo divers dat je altijd een keuze kunt maken voor een leuke tocht. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. En het is dus een gezellig evenement voor het hele gezin. Het is al een lange traditie, de kindervakantieweek op het terrein aan de bocht in Milhezen. En ook dit jaar organiseert de stichting Kindervakantieweek Milhezen in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol sport, spanning, spel en vooral natuurlijk plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantieweek wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van deze vrijwilligers en natuurlijk ook door de steun van diverse sponsors en schenkers. Wil je meer weten over de vakantieweek die loopt van 10 tot met 14 augustus, dan kun je terecht op de website van de kindervakantieweek Milhezen. Afgelopen week is de nieuwe Milieustraat van Laarbeek geopend. Het is essentieel om voortaan vooraf een afspraak te maken als je naar de Milieustraat wilt gaan. Dat zorgt ervoor dat je minder lang hoeft te wachten en dat je bezoek prettig en veilig verloopt. De Milieustraat is geopend van woensdag tot met vrijdag van 1 tot 5 uur 's middags en op zaterdag kun je er terecht van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Het maken van een afspraak kun je eenvoudig doen via de Mijn Blink app. In Boekel wordt gewerkt aan een kleinschalig woonproject van 6 compacte woningen. Het plan bestaat uit 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. De woningen worden zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met erf en de gezamenlijke buitenruimte vormt daarbij het hart van het project. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media nieuwe aanvallen op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Want vandaag gaat de wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. Ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne en krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wil je wel eens zien hoe in vroeger tijden geoogst werd? Dan moet je op zondag 2 augustus naar het Boerenbondsmuseum in Gemert. Je kunt daar terecht voor een levendige en leerzame middag. Bezoekers ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toe ging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst. Hoe een meid werd gezegd en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag dus ook. Je kunt terecht in het museum tussen 1 uur en 5 uur 's middags. Afgelopen week is de nieuwe Milieustraat van Laarbeek geopend. Het is essentieel om voortaan vooraf een afspraak te maken als je naar de Milieustraat wilt gaan. Dat zorgt ervoor dat je minder lang hoeft te wachten en dat je bezoek prettig en veilig verloopt. De Milieustraat is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 5 uur 's middags. En op zaterdag kun je er terecht van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Het maken van een afspraak kun je eenvoudig doen via de Mijn Blink-app. Op zondag 30 augustus is de Zeven Dorpentochten in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt je mee langs alle 7 kernen van de gemeente. En dat zijn Gemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Maar je moet wel finishen voor 4 uur 's middags. Er zijn verschillende startlocaties in de gemeente. En de route is zo divers dat je altijd een keuze kunt maken voor een leuke tocht. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. En het is dus een gezellig evenement voor het hele gezin. In Boekel wordt gewerkt aan een kleinschalig woonproject van 6 compacte woningen. Het plan bestaat uit 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. De woningen worden zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met erf en de gezamenlijke buitenruimte vormt daarbij het hart van het project. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Weekendstart.
0: Tony Bouw.

Op dit moment staat ze hooggenoteerd met haar nieuwe single. Want dit was haar eerste hitsingle hier in Nederland. Die op nummer 1 terecht kwam van Shakira. Whenever, wherever draaien we aan het begin van een nieuwe aflevering van de weekendstart hier op OZR 920. Hier is de Sandy Coast.

Nieuwe muziek hier op OZR 920 op deze zaterdagmorgen, de 1e augustus alweer. De nieuwe single van Bente hoorde hier voorbij komen. 3, 2, 1. En daarvoor de Sandy Coast met The Eyes of Jenny. Terug in tijd met Paula Abdul. Opposites, het track. Ja.

Muziek van heel wat jaar terug alweer. De Spenders hoorde je hier op OZR 920 met It's a Shame. En daarvoor een dame die vanavond ergens optreedt in Amsterdam. Madonna. En misschien zingen ze dit ook wel. The Material Girl. Kevin DeGraw. I Don't Want To Be

zaterdagmorgen, OZR 920, lekkerste muziek uit je speakers. Je hoorde Caro Emerald voorbij komen en Tangled Up. Nederlandstalige muziek, hier is Jaap Reesema, Als je voor me staat. Soms weer.

Hij zat vroeger bij de Doobie Brothers en daarna ging hij solo met een paar leuke singles. Malcolm McLaren, daar hadden we het over. Something's Jumping in Your Shirt, hoorde je er voorbij komen. En hier is Andrew Gold van heel lang geleden. How Can This Be Love?

Adele, die voorbij komen. En Rumor Has It, daarvoor de Cats. Like a Spanish Song. Aan het einde van het eerste gedeelte. Weekend start op deze zaterdagmorgen. Gaan we richting het nieuws van 9 uur. Met de klassieker van Metallica. Nothing Else Matters.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimbos komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Groot nieuws voor Laarbeek. Minimagezinnen in deze gemeente ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente Laarbeek met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukte het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarsten. In Bakel start maandag 3 augustus een nieuwe wekelijkse activiteit voor senioren. Schilderen op maandagmiddag. Elke maandag van 1 tot 4 uur 's middags zijn senioren van harte welkom in de Wielenwaal. Onder begeleiding van Marja Koopmans kan men creativiteit de vrije loop laten gaan. Ervaring is absoluut niet nodig. Iedereen kan meedoen en genieten van een gezellige middag. De activiteit loopt wekelijks door tot en met 9 november 2026. Men kan ook binnenlopen voor een kopje koffie of thee met iets lekkers en een ontspannen samen zijn. De burgemeester van Laarbeek heeft groen licht gegeven voor het evenement Kermis op het Plein. Dit evenement, compleet met live muziek en kermisattracties, zal plaatsvinden van 11 tot en met 15 september op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. Gedurende 5 dagen kunnen bezoekers genieten van een mix van live muziek en diverse kermisactiviteiten. De benodigde vergunning is hiervoor verneemd op basis van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Eindelijk goed nieuws voor droomboerin Steffi Verhagen uit Boekel, bekend van Boer zoekt vrouw. Na een strijd die maar liefst 7 jaar duurde, kan zij nu definitief starten met de bouw van haar lang verwachte kleinschalige B&B bij haar paardenboerderij. Het was een uitputtende periode van juridisch touwtrekken, met een slepende burenruzie die de dappere onderneemster naar schatting ruim 1 ton heeft gekost. Gelukkig heeft de rechtbank een punt gezet achter deze procedure, door alle bezwaren van de buren resoluut van tafel te vegen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Weekendstart. Tony Bouw.

was heel wat jaar terug een grote hit in de discotheken. Deze van The Real Thing. Jorden, Can You Feel The Force? Welkom in het tweede deel te Weekendstart op OZR 920. Maar doorgaan met een grote hit uit de jaren 90. Hier is Coolio en Gangsta's Paradise.

De originele uitvoering van Aisha van Khaled. Daarna zou het Oud-Dennis ook nog eens een keertje doen. En dat werd ook nog eens een grote hit. Maar wij draaien de originele versie van hem. Ozer 920. Laten we teruggaan naar de begin jaren 70. Met de grote hit van de formatie T-Rex. Hier is Get It On.

Echt zo'n eendagsvlieg uit de jaren 70. Deze meneer kwam uit Zweden. Hij scoorde één hit en daarna nooit niks van hem vernomen. Harpo met de Movie Star. Zomers muziek nu. Miami Sound Machine natuurlijk samen met Gloria Estefan. Hier is het verhaal over de Bad Boy.

It's okay and it's alright. De Def Dames Dopes die scoorden daar een grote hit mee. Heel wat jaar terug alweer. Nieuwe muziek, nieuw op OSL 920. De nieuwe single van Emma Heesters is hier. Hartebreker.

dame die vooral hits scoorde met up-tempo nummers. Maar dit was een beetje een rustige plaat van deze dame Tracy Ullman. They Don't Know. Dit is OZR 920. Lekker muziek van toen en van nu. Door ze allemaal. Onderweg een zomerse plaat van Gustavo Lima. Ballada, maar eerst Jeroen van de Boom. Jij bent zo.

0: Gustavo Lima.
1: Dat was een hele grote zomerhit uit het jaar 2012. Deze van Gustavo Lima. Je hoorde de ballada. Heel veel terug in tijd. Terug naar de jaren 60. Tom Jones, Love Me Tonight.

0: Terug naar de eind jaren 60. The Loving Spoonful. What a day for a daydream. Aan het einde van mijn aandeel op deze zaterdagmorgen. Zo dadelijk naar nieuws van 10 uur. Wens ik je veel plezier met collega Hans van Erp. Fijn weekend. Dag.
1: Zij lo. Ja, doe saa.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Eindelijk goed nieuws voor droomboerin Steffi Verhagen uit Boekel, bekend van Boer zoekt vrouw. Na een strijd die maar liefst 7 jaar duurde, kan zij nu definitief starten met de bouw van haar lang verwachte kleinschalige B&B bij haar paardenboerderij. Het was een uitputtende periode van juridisch touwtrekken, met een slepende burenruzie die de dappere onderneemster naar schatting ruim 1 ton heeft gekost. Gelukkig heeft de rechtbank een punt gezet achter deze procedure, door alle bezwaren van de buren resoluut van tafel te vegen. In Boekel heeft de lokale huisartsenpraktijk afscheid genomen van een vertrouwd gezicht. Toos Wassink heeft na maar liefst 40 jaar haar laatste patiënt gezien. Vanaf haar begin in de praktijk, dagelijks van 8:30 ochtends tot 5:00 middags, was zij een constante factor in de zorg voor de Boekelse bevolking. 40 jaar lang heeft zij zich met hart en ziel ingezet. Afgelopen week nam zij officieel afscheid. Toos bedankte inwoners van Boekel voor het jarenlange vertrouwen. Haar enorme inzet en betrokkenheid zullen gemist worden in de praktijk. In Bakel start maandag 3 augustus een nieuwe wekelijkse activiteit voor senioren. Schilderen op maandagmiddag. Elke maandag van 1 tot 4:00 middags zijn senioren van harte welkom in de Wielenwaal. Onder begeleiding van Marja Koopmans kan men creativiteit de vrije loop laten gaan. Ervaring is absoluut niet nodig. Iedereen kan meedoen en genieten van een gezellige middag. De activiteit loopt wekelijks door tot en met 9 november 2026. Men kan ook binnenlopen voor een kopje koffie of thee met iets lekkers en een ontspannen samen zijn. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
1: Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
5: Deze week op Omroep Peelrand TV. Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Bielrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroepbielrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
1: Hans van Erp.

Het is zaterdagochtend. Halfweg de zaterdagochtend. En we hebben weekendstart achter de rug met Tony Bo. Dank daarvoor. En we gaan beginnen aan een nieuwe aflevering van Goedemorgen Zaterdag. Van harte welkom. Leuk dat je er weer om bij bent. Ja, de komende twee uurtjes komen ze weer voorbij. Die leuke liedjes hier van OZR 920. Dit is Champagne. How about us?

Ja, zo'n plaat die mag je dan eigenlijk best wel het hele jaar doordraaien. Dat gebeurt ook sowieso een keertje. Maar ik vind dit, in deze tijd van het jaar... deze plaat van Santana toch heel erg passen. Hè, met deze mooie temperaturen. Hè. De Corazon Espinado was dit heerlijke zomerse plaat. En dit hoort trouwens ook wel bezig bij de zomer, vind ik dan. Sheree en The Sweetest Taboo. En dan heb ik zo dadelijk Armand voor je. Ja, natuurlijk. Die hele mooie hit van hem, Ben ik te min.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je.

De mondharmonica, die hoort bij deze man. Arman is dit en ben ik. Tamin en de piano, die hoort bij deze man. Dit is namelijk Jimmy Cullum. Hij begeleidt zichzelf altijd op de piano. Maar het is ook niet vreemd als je hem een keertje ziet met een piano. Of een gitaar. En dat hij zelfs een keertje achter de drums kruipt. Want het is een zogenaamde multi-instrumentalist. Hier is hij met Get Your Way.

Ja, het is helemaal niks te gek voor deze Alexandra Stan. De beats die spatten er namelijk af met zijn Mr. Saxo Beats. OZR 920, zaterdagochtend met de leukste muziek uit de geschiedenis hier op dit mooie station. Dit is Jackson Browne, A Little Soon to Say.

hard en strak, hè? Dat zeker. Everything About You van Ugly Kid Joe. En deze band die heette aanvankelijk Overdrive en daarna nog eens een keertje Suburban White Alcoholic Trash. Maar kreeg uiteindelijk de naam Ugly Kid Joe als parodie op de glam rock band Pretty Boy Floyd uit Los Angeles. En deze naam was oorspronkelijk bedoeld voor een eenmalig optreden in Santa Barbara, waar ze het voorprogramma van die band Pretty Boy Floyd zouden verzorgen. Deze band trok zich echter terug uit het optreden, waardoor het optreden werd afgelast. Maar de band besloot de naam toch te behouden.

al heel wat jaartjes oud, de muziek van de Beach Boys. En het zal nog wel jaren duren voordat deze band vergeten is. Misschien wordt u wel nooit vergeten. Lekker oudje neer op OZN 920 Sloop John B. We gaan naar het nieuws. En dat doen we met Duke Dumont en Ocean Drive. Graag tot zo. Het laatste deel van Goedemorgen Zaterdag.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Malafide klusjesmannen zijn sinds een tijd actief in Breda en omstreken. Nadat Irene uit Breda openlijk sprak over hoe ze bijna voor €2500 werd opgelicht, kwamen er veel meer meldingen binnen. De politie kan echter niet altijd ingrijpen, omdat een strafbaar feit vaak lastig te bewijzen is. Daarom heeft de politie meerdere rondreizende klusjesmannen gecontroleerd. Agenten noteerden identiteiten en kentekens van hun voertuigen. Door vast te stellen wie deze mensen zijn en welke voertuigen ze gebruiken, kan men bij eventuele strafbare feiten later sneller achterhalen wie erbij betrokken zijn geweest. Groot nieuws voor Laarbeek. Minimagezinnen in deze gemeente ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente Laarbeek met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukte het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarsten. De burgemeester van Laarbeek heeft groen licht gegeven voor het evenement Kermis op het Plein. Dit evenement, compleet met live muziek en kermisattracties, zal plaatsvinden van 11 tot en met 15 september op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. Gedurende 5 dagen kunnen bezoekers genieten van een mix van live muziek en diverse kermisactiviteiten. De benodigde vergunning is hiervoor verneemd op basis van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend heel alle moeite waard.
6: OSR. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.

0: Ja.
1: Showing out, oftewel get fresh at the weekend.
2: Ja, dan heb je heel wat van die spray nodig om een beetje fris te ruiken. Ja, zeker. Zeker met deze temperaturen allemaal, hè. Ja. U bent weer erom beland in Goedemorgen Zaterdag. Van harte welkom. Leuk dat je weer terug bent. We gaan naar 12 uur toe met de mooiste muziek hier op OSR 920. Met onder andere Toni Braxton, Unbreak My Heart.
3: Hans van Erp.

staat van Dienst op Gebouwd. Met zoveel mooie nummers. Terechtgekomen in de top 40. Dat het allemaal niet meer bij te houden is. Niet meer te tellen. Maar dit kwam in ieder geval uit 2023. Het was Heartbeats van Davina Michelle. Hier hebben we Jenny Burton en Bad Habits.

Ach, lekker. Robert Palmer op je radio. Bad Case of Loving You. Het is vandaag de eerste van den 8e augustus namelijk. En dit is een memorabele dag, want op deze dag, en dan in 1981, begon MTV met zijn eerste uitzending. Al die leuke video's, die waren te zien op tv. Hier is Jamelia en Superstar.

De Froyards uit 1982 waren het. Afkomstig uit New York. Is een beetje new wave-achtig eigenlijk als het ware. Hè? Passion heette dat. En het lijkt toch wel verdacht veel op dat nummer uit 1980 van ene meneer Rod Stewart. Hè, met de gelijknamige titel Passion. Ach ja, het mag af en toe wel eens een keertje iets hebben van een ander. Hè. Hebben wij ook wel eens ooit. Dit is Snow Patrol en het mooie Run.

naar Hawaii en ze nam een taxi naar het hotel. En toen ze de volgende ochtend wakker werd, trok ze de gordijnen open en zag in de verte die prachtige groene bergen. En toen keek ze naar beneden en ze zag een parkeerterrein zover het oog reikte. En dat sprak haar hart. Die smet op het paradijs. En op dat moment ging ze zitten en ze schreef het mooie nummer The Big Yellow Taxi. Hier is Black Box.

The excerpt from a teenage opera. Een eenmalig iets geweest van Keith West. Daarna nooit niks meer van de goede man gehoord. Van mij hoor je nog wel wat. En dat is namelijk morgen. Dan gaan we vinyl draaien in Goedemorgen Zondag. Even na 10 uur. Zo dadelijk OSR in de middag. Een hele fijne zaterdag nog.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
0: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïense droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel verwerkte afgelopen week 11 officiële meldingen en aanvragen. Het betrof de renovatie van een weermachtshuisje in Milhezen, de bouw van een bedrijfsgebouw in Bakel en appartementen aan de Elisabethplaats in Gemert. Cafetaria De Koperen Hoorn in de Mortel sluit definitief de deuren. De geplande bouw van 19 nieuwe woningen op die locatie is echter vertraagd door een meningsverschil over de parkeerplaatsen. De gemeente heeft een perceel gekocht in het centrum van Bakel, direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie om extra parkeerplaatsen te realiseren. In Bakel start maandag 3 augustus een nieuwe wekelijkse activiteit voor senioren, schilderen op maandagmiddag. Elke maandag van 1 tot 4 uur 's middags zijn senioren van harte welkom in de Wielenwaal. Onder begeleiding van Marja Koopmans kan men creativiteit de vrije loop laten gaan. Ervaring is absoluut niet nodig. Iedereen kan meedoen en genieten van een gezellige middag. De activiteit loopt wekelijks door tot en met 9 november 2026. Men kan ook binnenlopen voor een kopje koffie of thee met iets lekkers en een ontspannen samen zijn. Eindelijk goed nieuws voor droomboerin Steffi Verhagen uit Boekel, bekend van Boer zoekt vrouw. Na een strijd die maar liefst 7 jaar duurde, kan zij nu definitief starten met de bouw van haar lang verwachte kleinschalige B&B bij haar paardenboerderij. Het was een uitputtende periode van juridisch touwtrekken, met een slepende burenruzie die de dappere onderneemster naar schatting ruim 1 ton heeft gekost. Gelukkig heeft de rechtbank een punt gezet achter deze procedure, door alle bezwaren van de buren resoluut van tafel te vegen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR 920. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

Come and Get It, John Newman op de radio. Police, Walking on the Moon hadden we daar nog voor. Met andere woorden, we zitten lekker op schema. Smakelijk broodjes op zaterdag, de 1e van augustus, met Emilia.

Heerlijk die temperaturen, hè? Just be good to me, zorg goed voor jezelf, dat is belangrijk. Wat in Johnny Matters en Denise Williams, too much, too little, too late, ook nog op de radio. Met andere woorden, we zitten heerlijk op schema. Op een zaterdag, de nieuwe maand dient zich alweer aan, de maand van de zomer, kunnen we wel stellen. En de komende week wordt het volgens mij, zover ik kan kijken, altijd 25 plus graden. Het is net waar je van houdt. Rag & Bone Man, nu met

een leuk bandje, dat kunnen we wel stellen. De Dizzy Man's Band en de show op OSR 920. Want jij hoort bij ons. Vind je het leuk om vriend te worden? Dat vinden wij alleraardigst. Dat doe je via de website www.osr920.nl. Makkelijk zat. En ja, we waarderen het meer dan gewoon. Zullen we het daarop houden? Straks meer muziek van Alex Warren, Rick James. Nu deze Jennifer Page.

De man die de laatste tijd aardig wat muziek uitbrengt. En wat voor muziek. Alex Warren en Passenger hier op de radio. Omdat het kan op zaterdag, de 1e van augustus. OSR 920. Jij hoort ook in de vakantie lekker bij ons. Je kunt ons meenemen. Gewoon met je online radio. OSR920.nl met Rick James.

is nieuwe muziek van U2 onderweg samen met Martin Garrix. Het moet niet veel gekker worden. Die samenwerking hadden ze al eens eerder en dat is blijkbaar heel goed bevallen. Vorige week was Bono nog tijdens Tomorrowland de gast van Martin Garrix.

Jenny, het bandje nog. Sailor, Traffic Jam op OSR 920, want jij hoort bij ons. Ach, wat is het heerlijk. Bewaar je nog een broodje voor me tot even na één, hè? Lijkt me een goed idee. Tom Odell nog. En daarna al af, hier op de radio. Dat is

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Craik is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. 50.000 mensen, vooral Marokkanen, bereikten Ceuta. Zo'n 2.000 zouden nu nog in de stad zijn. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting 684 miljard dollar blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van 1,33 biljoen dollar, maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. Het weer nog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De burgemeester van Laarbeek heeft groen licht gegeven voor het evenement Kermis op het Plein. Dit evenement, compleet met live muziek en kermisattracties, zal plaatsvinden van 11 tot en met 15 september op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. Gedurende 5 dagen kunnen bezoekers genieten van een mix van live muziek en diverse kermisactiviteiten. De benodigde vergunning is hiervoor verneemd op basis van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. In Bakel start maandag 3 augustus een nieuwe wekelijkse activiteit voor senioren. Schilderen op maandagmiddag. Elke maandag van 1 tot 4 uur 's middags zijn senioren van harte welkom in de Wielenwaal. Onder begeleiding van Marja Koopmans kan men creativiteit de vrije loop laten gaan. Ervaring is absoluut niet nodig. Iedereen kan meedoen en genieten van een gezellige middag. De activiteit loopt wekelijks door tot en met 9 november 2026. Men kan ook binnenlopen voor een kopje koffie of thee met iets lekkers en een ontspannen samen zijn. In Boekel heeft de lokale huisartsenpraktijk afscheid genomen van een vertrouwd gezicht. Toos Wassink heeft na maar liefst 40 jaar haar laatste patiënt gezien. Vanaf haar begin in de praktijk, dagelijks van 8:30 ochtends tot 5:00 middags, was zij een constante factor in de zorg voor de Boekelse bevolking. 40 jaar lang heeft zij zich met hart en ziel ingezet. Afgelopen week nam zij officieel afscheid. Toos bedankt de inwoners van Boekel voor het jarenlange vertrouwen. Haar enorme inzet en betrokkenheid zullen gemist worden in de praktijk. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

Ik heb de eer gehad te mogen optreden met de beste Neil Diamond imitator hier uit, uit Nederland, kunnen we wel stellen, Ben Spierings. En als hij dit liedje deed, echt iedereen werd helemaal wild. I Am Our Set van de echte Neil Diamond nu op de radio. Kiss and the Pink, daarvoor in One Step. Goeie zaterdagmiddag.

klassieker. Absoluut zeg. Anita Meijer op OSR 920. Ik draai nog wel eens wat soort van foute feestjes. Ja, voor wat dat waard is. En ik kan je één ding verklappen. Als je deze niet voorbij laat komen, is de avond bij voorbaat al niet gelukt. Katy Perry na Buddy Holly. En Peggy Sue.

Als je niet beter weet, zou je zeggen dat het een golddigger is. Heeft verkering met de ex-premier van Canada. Katy Perry hot and cold, maar ik denk dat ze de schaapjes zelf ook al aardig op het droog heeft, toch? Hey, zon, zomer, het is augustus. Je luistert naar OSR 920 en je hoort Daniel Lewis. Met een prachtig mooie dag. Verkeerde

Kampje dichterbij, zeggen we dan. Maar ja, de zomer, daar zit je middenin. Temperaturen die door sommige mensen niet helemaal gewaardeerd worden. Ik hoor ook steeds meer vrienden in mijn omgeving die zeggen... ja, ik heb toch zo'n airco besteld. Ja, ik snap het. Ik snap het. Soms is dat wel even lekker. Soms is dat misschien wel even nodig. Een beetje bijtanken. Vella Bailey straks op de radio. En dit is een oudje van Radiohead uit de 90s. Creep. When you

De hits van Always Air 19-0. Philip Bailey, de man die we kenden uit Earth, Wind & Fire, deed solo in single met Phil Collins. En later kwam deze ook nog uit. Die deed het ook alle aardigst. Walking on a Chinese Wall. Hey, wat ga je doen vandaag? Hou je een beetje gedijst of ga je misschien nog naar de kermis? Kan ook, hè? Feeling alright. Hou dat vast. Joe Cocker.

Feeling Alright, Mr. Joe Cocker. Op OSR 910, want jij hoort bij ons. Ik wens je nog een mooie zaterdagmiddag. Ik spreek je graag morgenavond om 6:00.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt 35 miljoen euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Eindelijk goed nieuws voor droomboerin Steffi Verhagen uit Boekel, bekend van Boer zoekt vrouw. Na een strijd die maar liefst 7 jaar duurde, kan zij nu definitief starten met de bouw van haar lang verwachte kleinschalige B&B bij haar paardenboerderij. Het was een uitputtende periode van juridisch touwtrekken, met een slepende burenruzie die de dappere onderneemster naar schatting ruim 1 ton heeft gekost. Gelukkig heeft de rechtbank een punt gezet achter deze procedure, door alle bezwaren van de buren resoluut van tafel te vegen. In Bakel start maandag 3 augustus een nieuwe wekelijkse activiteit voor senioren. Schilderen op maandagmiddag. Elke maandag, van 1 tot 4 uur 's middags, zijn senioren van harte welkom in de Wielenwaal. Onder begeleiding van Marja Koopmans kan men creativiteit de vrije loop laten gaan. Ervaring is absoluut niet nodig. Iedereen kan meedoen en genieten van een gezellige middag. De activiteit loopt wekelijks door tot en met 9 november 2026. Men kan ook binnenlopen voor een kopje koffie of thee met iets lekkers en een ontspannen samen zijn. De gemeente Gemert-Bakel verwerkte afgelopen week 11 officiële meldingen en aanvragen. Het betrof de renovatie van een weermachtshuisje in Milhezen, de bouw van een bedrijfsgebouw in Bakel en appartementen aan de Elisabethplaats in Gemert. Cafetaria De Koperen Hoorn in De Mortel sluit definitief de deuren. De geplande bouw van 19 nieuwe woningen op die locatie is echter vertraagd door een meningsverschil over de parkeerplaatsen. De gemeente heeft een perceel gekocht in het centrum van Bakel, direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie, om extra parkeerplaatsen te realiseren. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
7: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

The First, The Last, The Eternity. Muziek van Snap onder het motto. De eerste zullen de laatste zijn en dat zal altijd wel zo blijven. En dat was lekker eventjes om binnen te komen. Net na de klok van 2 uur bij OSR 920. Dames en heren, we hebben er weer een paar voor je. Dat je denkt van, och ja, die hebben we lang niet gehoord. En oh, die is ook leuk. En nou, die hoor ik zo graag. Nou, daarvoor ben je afgestemd op OSR 920. Onder andere Nederlandstalige muziek van Henk Westbroek.

Gabriel. Ja, we zouden het bijna vergeten. Dat was die zangeres met dat ene ooglapje. Ja, en ze zong toen ook nog voor de film Bridget Jones Diaries de soundtrack in. Maar dit was When a Woman met daarvoor nog muziek van Henk Westbroek. Je kent hem natuurlijk ook als de zanger van Het Goede Doel. En dat doet hij nog steeds, hè, in de reunie, zeg maar. Ja, ja, ja. Waar ze loopt te wandelen.

lekker. Kopje koffie erbij. En Debbie Gibson zingt Only in My Dreams. Het was het album Out of the Blue uit de jaren 80. En Debbie Gibson heeft ondertussen wat hits uit die tijd opnieuw ingezongen. En dat vind je dan weer terug op allerlei streamingkanalen, YouTube en weet ik veel wat allemaal. En dan denk je van, ja, het klinkt allemaal gewoon nog hetzelfde. Het is allemaal nog steeds precies zo. En als jij dan ook de videoclips erbij bekijkt van zeer recente datum, dat je ook denkt, die dame is ook niet zoveel veranderd zelf. Nog steeds een mooie verschijning om te zien. Onze Debbie Gibson en Only in My Dreams hoorde je bij OSR 920. We hebben nog veel meer leuke plaatjes. Calum Scott onder andere met I Heard It Through the Grapevine.

kwam uit Australië, deze van Crowded House en It's Only Natural. En ja, waar kwam die andere man vandaan die je daarvoor hoorde? Randy Newman, lijkt me duidelijk. Het ging over Birmingham, dus dan zal hij daar ook wel gewoond hebben. Hè? En dit is het verhaal van de zomer van Bobby Goldsboro, Honey. See the tree.

Maggie McNeil, ook wel bekend van het duo Mout en McNeil. Maar dit deed ze helemaal in de eentje. Fools Together. Ja, together. Nee, in je eentje dus. Dat zeg ik net. Op naar het nieuws. En na het nieuws ben ik gewoon nog een uurtje bij je.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor driekwart teruggebracht naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, zo wordt thuiswerk verplicht, gaan de lichten in overheidsgebouwen uit en moeten grootverbruikers flink elektriciteit besparen. Het dreigt volgens de premier van Hongarije een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Boekel heeft de lokale huisartsenpraktijk afscheid genomen van een vertrouwd gezicht. Toos Wassing heeft na maar liefst 40 jaar haar laatste patiënt gezien. Vanaf haar begin in de praktijk, dagelijks van 8:30 ochtends tot 5:00 middags, was zij een constante factor in de zorg voor de Boekelse bevolking. 40 jaar lang heeft zij zich met hart en ziel ingezet. Afgelopen week nam zij officieel afscheid. Toos bedankt de inwoners van Boekel voor het jarenlange vertrouwen. Haar enorme inzet en betrokkenheid zullen gemist worden in de praktijk. De burgemeester van Laarbeek heeft groen licht gegeven voor het evenement Kermis op het Plein. Dit evenement, compleet met live muziek en kermisattracties, zal plaatsvinden van 11 tot en met 15 september op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. Gedurende 5 dagen kunnen bezoekers genieten van een mix van live muziek en diverse kermisactiviteiten. De benodigde vergunning is hiervoor verneemd op basis van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Eindelijk goed nieuws voor droomboerin Steffi Verhagen uit Boekel, bekend van Boer zoekt vrouw. Na een strijd die maar liefst 7 jaar duurde, kan zij nu definitief starten met de bouw van haar lang verwachte kleinschalige B&B bij haar paardenboerderij. Het was een uitputtende periode van juridisch touwtrekken, met een slepende burenruzie die de dappere onderneemster naar schatting ruim 1 ton heeft gekost. Gelukkig heeft de rechtbank een punt gezet achter deze procedure, door alle bezwaren van de buren resoluut van tafel te vegen. Groot nieuws voor Laarbeek. Minimagezinnen in deze gemeente ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente Laarbeek met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukte het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarsten. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

Het waren de pioniers van de elektronische muziek toen de tijd. Hè? Ja, toen kwamen net die synthesizers op en de keyboards en dergelijke. En de heren van Kraftwerk die waren daar zeer bedreven in en maakten hele leuke deuntjes. En dit was er eentje van. Het heet The Model. Welkom bij een nieuwe uur OSR 920. En ik zit even te kijken wat er zometeen allemaal nog voorbij komt. Gary Halliwell, die ken je nog van de Spice Girls. Die heeft ook solo wat dingetjes gedaan. Komt allemaal voorbij in dit uur. Lou Reed en E.G. Daly zijn zomaar een paar namen die ik je nu vast noem. En de heren van The Brothers Johnson hebben we hier. Hello.

Ja, je weet wat ze zeggen. Als er aan de ene kant van de aarde de zon opkomt, dan gaat hij aan de andere kant van de aarde onder. En als je de zon dus wil volgen, dan ben je gewoon een reis om de aarde aan het maken. En ik geloof dat je dan behoorlijk op moet schieten, wil je hem helemaal kunnen volgen. Maar hey, je kan het altijd proberen. Xavier Rutte hier op de radio. En dit is die dame waar ik het over had. Gary Halliwell. Vroeger bij de Spice Girls en tegenwoordig Mico Cicola.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

zijn van die vergeten hits waarvan je denkt van, och ja, dat was er eentje. Daar inderdaad eentje in de jaren 80. E.G. Daily, haar enige hit die ze hier in de Nederlandse hitparade scoorde, heette Say It, Say It. En daarvoor werd het werd de dag van vandaag natuurlijk bezongen. Hè? The Perfect Day, want jij hebt OZR 920 aanstaan. Het is zonnig, het zijn de graadjes rond 22, 23. Dus dat is allemaal lekker. En Pink gaat ook nog zingen over een Runaway.

origineel was trouwens van Lovert Casanova. En in de jaren 80, 90 opnieuw opgenomen door de heren van Ultimate Chaos. En die doet het op elk feestje eigenlijk wel goed. Ja, ik kan me weinig feestjes herinneren waarop de dansvloer doodsloeg met deze plaat. Want meestal staan de dames lekker te springen. Doen ze dat ook op Somber? Ik weet het niet, maar My Body Isn't Ready. Doen ze de

artiest en sax. Nee, geen seks. Sax met de A. Ja, blazen, weet je wel, zo toetig. Hey, en daarmee ben ik aan een moment gekomen dat je zegt van... Oh, nou, grote aankondiging. Ta-ta-ta. Want zometeen na het nieuws. Leo de Blanc en zijn bijdrage voor de zaterdagmiddag hier op OSR 920. Ik ben...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Ze vormen al jaren een gevaar voor de scheepvaart, vooral bij een lage waterstand. De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt om de gevaarlijkste wrakken te bergen. De nazi's brachten destijds hun eigen schepen tot zinken om zo een barrière in de rivier te vormen. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Boekel heeft de lokale huisartsenpraktijk afscheid genomen van een vertrouwd gezicht. Toos Wassink heeft na maar liefst 40 jaar haar laatste patiënt gezien. Vanaf haar begin in de praktijk, dagelijks van 8:30 ochtends tot 5:00 middags, was zij een constante factor in de zorg voor de Boekelse bevolking. 40 jaar lang heeft zij zich met hart en ziel ingezet. Afgelopen week nam zij officieel afscheid. Toos bedankte inwoners van Boekel voor het jarenlange vertrouwen. Haar enorme inzet en betrokkenheid zullen gemist worden in de praktijk. Eindelijk goed nieuws voor droomboerin Steffi Verhagen uit Boekel, bekend van Boer zoekt vrouw. Na een strijd die maar liefst 7 jaar duurde, kan zij nu definitief starten met de bouw van haar lang verwachte kleinschalige B&B bij haar paardenboerderij. Het was een uitputtende periode van juridisch touwtrekken, met een slepende burenruzie die de dappere onderneemster naar schatting ruim 1 ton heeft gekost. Gelukkig heeft de rechtbank een punt gezet achter deze procedure, door alle bezwaren van de buren resoluut van tafel te vegen. De gemeente Gemert-Bakel verwerkte afgelopen week 11 officiële meldingen en aanvragen. Het betrof de renovatie van een weermachtshuisje in Milhezen, de bouw van een bedrijfsgebouw in Bakel en appartementen aan de Elisabethplaats in Gemert. Cafetaria De Koperen Hoorn in De Mortel sluit definitief de deuren. De geplande bouw van 19 nieuwe woningen op die locatie is echter vertraagd door een meningsverschil over de parkeerplaatsen. De gemeente heeft een perceel gekocht in het centrum van Bakel, direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie om extra parkeerplaatsen te realiseren. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Ja.

is net 4 uur geweest. Welkom bij OSR 920, OSR in de middag. Je hoorde Robbie Williams en Candy. Het is vandaag 1 augustus. En 1 augustus 1799 werd de meter officieel vastgelegd in Frankrijk. Verjaardag vandaag is Robert Cray en daarom draaien we speciaal deze. Don't be afraid of the dark is dit.

OSR 920, de middag door. Je hoorde Bruno Mars en Risk It All. Daarvoor een beetje op het scheiden van de jaren 60, 70, de Mardi Gras en Too Busy to Think About My Baby. We starten met de jarige Robert Gray en die zong Don't Be Afraid of the Dark. OSR 920 in de middag. Misschien zit je in de tuin, misschien ben je op vakantie. Luister in ieder geval nog lekker tot 6 uur naar de prachtige muziek die we gaan draaien. Dit is A Flock of Seagulls en I Run So Far Away.

band die in 1968 werd opgericht door Jimmy Page. Gigantische successen veroverde in het beetje in het alternatieve circuit. Je hoorde Led Zeppelin, A Whole Lotta Love. Daarvoor de Dolly Dots met What a Night en A Flock of Seagulls and I Run So Far Away. Dit is All Saints and Pure Shores.

Pure Shores uit 2000 van All Saints. En zojuist Bruce Springsteen en Tuscan Train. OSR 920 met OSR in de middag. Dit is Miley Cyrus en Jaded.

Prachtige dag vandaag om eens lekker te genieten van de fijne muziek hier op OSR 920. We starten met Miley Cyrus en Jaded. Daarna Queen en You Don't Fool Me. En je hoort zojuist David Bowie en Ashes to Ashes. Dit is Eddie Gourmet en Blimit on the Bossa Nova.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Boekel heeft de lokale huisartsenpraktijk afscheid genomen van een vertrouwd gezicht. Toos Wassink heeft na maar liefst 40 jaar haar laatste patiënt gezien. Vanaf haar begin in de praktijk, dagelijks van 8:30 ochtends tot 5:00 middags, was zij een constante factor in de zorg voor de Boekelse bevolking. 40 jaar lang heeft zij zich met hart en ziel ingezet. Afgelopen week nam zij officieel afscheid. Toos bedankt de inwoners van Boekel voor het jarenlange vertrouwen. Haar enorme inzet en betrokkenheid zullen gemist worden in de praktijk. In Bakel start maandag 3 augustus een nieuwe wekelijkse activiteit voor senioren. Schilderen op maandagmiddag. Elke maandag van 1 tot 4:00 middags zijn senioren van harte welkom in de Wielenwaal. Onder begeleiding van Marja Koopmans kan men creativiteit de vrije loop laten gaan. Ervaring is absoluut niet nodig. Iedereen kan meedoen en genieten van een gezellige middag. De activiteit loopt wekelijks door tot en met 9 november 2026. Men kan ook binnenlopen voor een kopje koffie of thee met iets lekkers en een ontspannen samen zijn. Eindelijk goed nieuws voor droomboerin Steffi Verhagen uit Boekel, bekend van Boer zoekt vrouw. Na een strijd die maar liefst 7 jaar duurde, kan zij nu definitief starten met de bouw van haar lang verwachte kleinschalige B&B bij haar paardenboerderij. Het was een uitputtende periode van juridisch touwtrekken, met een slepende burenruzie die de dappere onderneemster naar schatting ruim 1 ton heeft gekost. Gelukkig heeft de rechtbank een punt gezet achter deze procedure, door alle bezwaren van de buren resoluut van tafel te vegen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Leo de Blanc.

Een band uit de omgeving van Leiden, Tower. De Nederlandse formatie met See You Tonight. En Henk van Loon, de oprichter van de band, die overleed vorig jaar op 77-jarige leeftijd. Het laatste uur van OSR in de middag. En we gaan verder met Eric Clapton, Blues Before Sunrise. Tot 6 uur, lekkere muziek op je radio.

prachtige stemgeluid van Jim Croce. Plaatje uit 1974. Het heette I'll Have to Say I Love You in a Song. Daarvoor Kylie Minogue en Come Into My World. En we starten het setje van drie met Eric Clapton en Blues Before Sunrise. OSR 920 met OSR in de middag. Dit is Chris Stapleton in Arkansas.

1980 was het Veronica's alarmschijf. Eddie Rabbit en Driving My Life Away. En we kennen er ook nog een Nederlandse versie van met Henk Wijngaard. Daarvoor Chris Stapleton en Arkansas. Dit zijn de Hollies en het nummer heet Baby uit 1972.

0: Mike Oldfield samen met Maggie Reilly uit 1983, Moonlight Shadow. En Mike Oldfield had een enorm succes in 1973 met het album Tubular Bells, waar hij alle muzikale instrumenten zelf op speelde. Het nummer werd zelfs nog illegaal gebruikt in de film The Exorcist. De Fortuitous en Where Bist Thou, en starten met de Hollies en The Baby. Dit is Van Morrison en Jambalaya.
1: Leo de Bruin.

Dit was M People met Moving On Up. Daarvoor de Nederlandse symfonische formatie Kayak en Starlight Dancer. We starten een setje van drie met Van Morrison en Linda Gale Lewis en Jambalaya. Dit zijn de Zombies met Rob Argent en Colin Blunstone. Time of the Season. Is it

Uit de tijd dat je vrijdag of zaterdag nog naar de winkel ging om het gedrukte exemplaar van de top 40 te halen. Maxine Nightingale en Right Back Where We Started vanuit 1976. En daarvoor Miles Smith en Drive Safe. En een setje van drie starten we met Time of the Seasons van de Zombies. We naderen een beetje het nieuws van 6 uur. En tot die tijd hoor je Gary Moore met Separate Ways en Billy Idol met White Wedding. Na 6 uur Martin Heibers met de avond door. En ik ben er zelf morgenavond weer van 8 tot 10 uur. Bedankt voor het luisteren en tot morgenavond.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra videooverleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat... De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim twee keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar 554.000 euro. Het blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een omvangsucces dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperkingen, dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. Minimagazinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Gemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Martin Huibers.
5: Cold in 8 to 9 to 0. You're the

Ja, dat was in de tijd nogal wat huiswerk voor discjockeys om dat helemaal goed uit te kunnen spreken. Het is wat het complete alfabet, maar dan helemaal door elkaar gegooid. Adriano Celentano en het heette Please and Call Within Tonight Chuso. En dan zeg je het helemaal goed. We danken Leo de Blanc voor het laatste gedeelte van OSR in de middag. Inmiddels is de avond gevallen. Dit is de avond door op de zaterdagavond tot aan 8 uur met de Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.

de boybands The Backstreet Boys en Get Down. En we hadden de Manic Street Preachers met If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. In 2012 in de zogenaamde Kennedy Center Honors werd Led Zeppelin geëerd voor een hele oeuvre. Ze kregen een mooi lintje erbij. En de dames en Nancy Wilson samen met Jason Bonham speelden voor president Obama Stairway to Heaven.

0: Ja, we beginnen pas. We hebben nog ruim anderhalf uur te goed. De Dijk waren dat. En we hadden Hart ervoor. En Nancy Wilson. En Stairway to Heaven. Live at the Kennedy Center. De zanger van de Mavericks. Hier is Raul Malo. I said I love you.
1: We can

BNR 920. Meer dan 6 decennia hits. OSN. Martien Huibers.

Guns N' Roses op de zaterdagavond met Sweet Child of Mine. En van de David Bowie gesteund door de Pet Shop Boys met Hello Space Boy. OSR920 tot en 8 uur nog de avond door op de zaterdagavond. Met een oud succes van The Birds. En het heet Turn, Turn, Turn.

0: SR 920. Volwassen hits zonder playlist. Heerlijk de avond door op OSR 920. Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

En toen hadden we toch nog een liefdesliedje gevonden op de zaterdagavond. Extreme en de Love Song. En we hadden Ricardo Cocciante met Bella Senzamina uit 1974. En de plaat werd in de tijd nog gearrangeerd door Ennio Morricone. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwsberichten van 7 uur. Maar voor die tijd ook nog wat verstaanbare muziek van Bluff. Het kan altijd beter en beter.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de vierde regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. De aannemovereenkomsten zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen, 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BENG-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. Minimagezinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim €27.000 boven de vraagprijs. Ter vergelijking in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar €554.000. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Gemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

Ja, commercieel gezien misschien niet hun allergrootste succes, maar alleen van de mooie nummers van de LP Reveal, wat ze maakte in, die ze maakte in 2001. Welkom in het laatste uur, de avond door op de zaterdagavond met Leo en Amoureux Solitaire.

Prince en The Cross, maar het is nog niet helemaal afgelopen. Ja, nu dan wel. The Cross kwam van de LP The Sign of Times uit 1987. En we hadden Amy Winehouse met haar uitvoering van Cupid. Hier is AWFO, The Wind and Fire en de

Ja, er zijn tijden geweest dat we liedjes zongen om meer zonnestralen. Maar tegenwoordig moeten we een regendansje uitvoeren zo nu en dan. De Teskey Brothers hadden we met Rain en Earth, Wind and Fire. En de Boogie Wonderland. Martin Garrix, de DJ, samen met U2 en de Fireflies.

kende werkje van Mick Jagger en Keith Richards. De Rolling Stones namen het alles op. Maar dit was de uitvoering van Melody en de Ruby Tuesday. En volgde Martin Garrix, de Nederlandse DJ, samen met U2. De nummer 18 deze week van de Nederlandse tipparade. Plaatjes die nog een hit moeten gaan worden. En dat zal vast wel lukken met The Fireflies. OZR 920 met de avond door op de zaterdagavond. En nu dan ook wat tijd voor Nederlandstalige muziek. De band van T. Lau, hier is The Scene.

Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately? En we hadden de scene met Iedereen Is Van De Wereld. En de scene gaat weer optreden, zijn aan het optreden. En ze komen op 12 september in de cacaofabriek in Helmond met een tijdelijke zanger, Siep van de Ploeg, die we nog kennen van De Kast. OSR 920 met muziek die je ook weer niet elke dag hoort. Hier is Rammstein.

en zo komt alles toch weer goed, want we belong together. We horen bij elkaar, jij hoort bij ons en wij horen bij jou. OSR 920. Dat was de rij van Mark Ember. En we hadden Rammstein daarvoor met Doe Hast. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na het nieuws van 8 uur, Ben van Riel en de Muziektrein. Ik wens je nog een heel prettig weekend en een fijne voortzetting van je vakantie. En we hebben nog een Nice Device.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een record aantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals twee keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrand. Woningkopers in Labeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Labeek dit jaar 554.000 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een onverwacht succes dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperkingen, dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Minimagezinnen in de gemeente Labeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarsten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Baby, when you're gone.
1: Ben van Riel.
0: Ach, de trein is vertrokken tot aan 12 uur. De muziektrein met straks tussen 10 en 12 Tom Holland. En tot een uur of 10 mag ik voor jou de plaatjes draaien. En ik heb wat leuke platen voor je klaarleggen. Ach, dit past eigenlijk niet, want het is zo'n heerlijke zomer. En toch is dit mooi. Summer is over.

0: het is toch uit de tijd.
1: Tijd geleden was deze plaat weer heel erg populair. Hij werd veel op TikTok gedraaid. En er werd een challenge bij gedaan. Ja, ik zit hier een chippy te eten. Zit even tussen mijn tanden. Bloem draaiden we. Even aan mijn moeder vragen. Dusty Springfield. The summer is over. Eigenlijk is deze plaat 8 minuten lang. Maar we hebben de singleversie gevonden. En een beetje stemming over geweest van kan dit nou wel, kan dit nou niet, die 8 minuten. Nou, dan hebben we de 4 minuten versie, dan kan die in ieder geval voorbij komen. Ja toch? Ik heb het over Lynyrd Skynyrd, Free Birds, op Bowen zeg, 9-2-0 in.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Dit is alweer zo'n 30 jaar geleden.
1: Gaat snel, hè?
0: Ja. Desiree en Live or Live, Viola Wilson, If You Could Read My Mind. Op overzijde 920. We gingen ook nog naar de jukebox met Buddy Holly. Well, alright. Nou, de jukebox is goed vertegenwoordigd vanavond. My

Was het nu eigenlijk een musical? Was het een film? Ja, wat was het eigenlijk? The Who en Tommy Overture uit 68. Daarvoor naar Bobby V. And Take Good Care of My Baby. Drie platen uit de jaren 60. Zomaar achter elkaar. Krijg je hier bij OSR 920. Love Affair. Tot het nieuws. Rainbow Valley.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Minimagazinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarsten. De aannemovereenkomst zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen, 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BENG-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim €27.000 boven de vraagprijs. Ter vergelijking in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar €554.000. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Jij luistert, wij doen de rest.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

Spice Girls and Stop Right Now. Thank you very much, Aretha Franklin, the queen of the soul muziek. En Chain of Fool. OSR 920, de muziektrein tot aan 10 uur vanavond met straks tussen 10 en 12 Tom Holland. Hij neemt je mee met 2 uur lang muziek uit het verleden. Doe ik trouwens ook met onder andere de Commodores. Oh, en she's a break.

Mooi dit, hè? Ah, Boston. Church hadden we ook nog een ander. The Milky Way. En de Commodores. Brick House. Oude zeg, 920. Ik zit even te kijken wat we allemaal nog hebben. Onder andere de Monkees komen eraan. De Sparks, die kennen we ook nog. Uit de jaren 80. Beat the Clock. Maar eerst Greenfield & Cook. En Melody.

Zaterdagavond staat bekend om de meeste muziek per uur. Onder andere de Sparks en Beat the Clock. Urban Cookie Collective. Vanavond gaat de Key. En vanavond gaat de Secret. Even naar België met Soul Sister.

0: De plaat waar je niet aan mag komen, onder andere de Wider Shade of Pale van Procol Harum, maar die van Santana en Steve Winwood, die versie is zo mooi dat je af en toe echt wel voorbij mag komen, ja. We hadden ook nog Hanky Panky, Tommy James en de Chandelles. Zo direct na 10 uur, Tom Holland, hij neemt je mee als machinist tot aan 12 uur in de laatste 2 uur muziektrein. Johnny Cash.
1: I hurt myself today.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Minimagezinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim €27.000 boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar €554.000. Het blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een omvangsucces dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperkingen, dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Gun je avond een heerlijke radio.
4: Radio.
1: De avond door op OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
1: Muziektrein.

Iets wat je niet zo vaak hoort van de Groene Dingen, maar wel een lekkere plaats in het midden van de jaren 70. En dan heet dat Bombay. En zo begonnen wij het derde uur van de muziektrainer deze zaterdagavond. Welkom tot aan 12 uur. Om 10:30 gaat onze discobal aan. We gaan een leuke 12-inch draaitafel

de man die we kennen van onder meer If I Had A Hammer, om maar eens even wat te noemen van hem. Tony Lopez met Smile, voorafgaand door Depeche Mode. Met Bianco Poets, een oud nummer op van een begraan van een zanger die heette Georgie Fame. Die gaan we zo meteen erachter aandraaien. Nu eerst deze van Matt en Hill.

More Than A Woman van Tavares kennen hem ook uiteraard in de versie van The Bee Gees. En daarvoor, ik zei het al, Georgie Fame, die zong origineel Yeah Yeah met Bianca Poetsen op in de jaren 80. En dacht ik van, nou dan draaien we Georgie Fame met een andere hit van hem en die heette Get Away. Zometeen, na de volgende twee, gaat onze discobal aan. Voor die tijd hoor je de Counting Crows en nu eerst die Everybody.

leuke plaat van de Counting Crows, hè? Mr. Jones, voorafgaand door de Everly Brothers en Burdock. Tijd gewoon om te gaan dansen op deze zaterdagavond. Dat doen we met Love Limited, het orkest van Barry White. High Steppin', Hip Dressin' Fella.

op bij Scandinavië om de band AHA, dat nummer heet de Taxi. En daarvoor een nummer van de Beatles. Dat is een beetje raar, want die komt uit 1969 uit het Yellow Submarine. Maar het werd in 72 als single uitgebracht, onder meer in Nederland. Het nummer heette All Together Now en het bereikte destijds nog een nummer 6 in de top 40. En daarvoor dansten wij bijna 6 minuten lang met Love Limited, met het High Steppin' Hip Dressin' Fella. Circles uit de jaren 60 komen eraan, maar nu eerst deze van Chris Isaak, Wicked Game.

niks te maken met de New Seekers, want dit waren zo'n Seekers uit de jaren 60. I'll never find another you. En daarvoor hadden we Chris Isaac. We gaan op naar het nieuws van 11 uur met zometeen nog de Moody Blues Question. En hier is Hans de Boy en Annabel.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een druk bezochte kanaalparade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang grote branden, waardoor veel inwoners moesten worden geëvacueerd. Volgens de premier is de situatie flink verbeterd dankzij de inzet van de hulpdiensten en de gunstigere weersomstandigheden. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Er werd in Frankrijk dit jaar al zo'n 119.000 hectare door natuurbranden verwoest. Het weer, het is droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. De aannemovereenkomsten zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen, 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BENG-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een onverwacht succes dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperkingen, al dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Minimagazinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarsten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein.

Een plaat die altijd een beetje raar geklonken heeft. Ook al toen hij op single uitkwam, maar nu ook weer hier in ons systeem. Rocky Burnett met Tired of Towing the Line. En zo begonnen wij het vierde uur van de muziekterrein op deze zaterdag. Vandaag alweer 1 augustus. Alweer een nieuwe maand. Wat gaat er snel? Hier zijn Peter en Gordon en Lady Godiva. 7.

Een aantal jonge jongens, ze noemden zich Handsome. Ze maakten een debuutsingeltje, dat was deze. En Bob, Bob mag je ook zeggen natuurlijk. En dat scoorde meteen een dig hit in de top 4. En daarvoor hadden we Peter en Gordon. De mannen die wij kennen onder meer van The World Without Love. En die Peter, dat was Peter Ashley, is uiteindelijk een heel succesvolle producer geworden. Onder meer bij een aantal platen van Cliff Richard. Dire Straits, So Far Away, zometeen de stories en hun verhaal over Brother Louie.

waren twee versies. Hot Chocolate zong het en ook deze band. De Stories zongen hetzelfde liedje, namelijk Brother Louie. En daarvoor hadden we Dire Straits en So Far Away. Ga op zoek naar de sleutel van de jukebox. Daar hebben ze trouwens ooit een liedje van gemaakt. Dat ga ik ook eens even zoeken om een keer te draaien. En voor die tijd gaan we dan draaien. Genesis, Turn It On Again. En hier is Helen Shapiro. Funny.

Turn It On Again. Dat was een leuke vergeten plaat van de heren van Genesis. En dan vallen we Helen Shapiro met Walking Back to Happiness. Hey, onze jukebox gaat open. En wie kwamen we als eerste tegen? De Blue Diamonds. Met de nummer die we kennen van onder meer de Everly Brothers. Dead on Me the Day.

Jaren 50, eind van de jaren 50, er waren Amerikaanse Gaylords met Mama Marie. En daar vallen we de Blue Diamonds en Dettel Beat Day. Kennen we uiteraard ook van Buddy Holly. Over vinyl gesproken, morgen is het ook weer tijd om vinyl te draaien vanaf 10 uur. Tussen 10 en 6 uur en morgen tussen 2 en 6. Als er niemand ziek of zwak of misselijk is geworden. Jolant Vrees en Martin Vogels die gaan dan het zondagmiddagcafé bewannen. Hier is Roman Eijzen en bestel maar over café gesproken.

Daar zijn verschillende mixen van. De ene is wat mooier dan de andere. La Belle Époque met Black is Black. Oorspronkelijk van natuurlijk Los Bravos. En daarvoor hadden we Rolandaise en Bestelbaar. Zo, we gaan er even lekker tegenaan met een klassieker van Dave D, Dozy, Biggie, Mick Titchy. Zijn ze met All Tides.

De jaren 80 kwamen ze eens een keer terug met Waiting on the Train. Dit waren heren van Flash and the Pen, oorspronkelijk de Easy Beats. Daar hadden ze ook mee te maken. Hey St. Peter uit de jaren 70. En daarvoor Glenn Frey in The Heat is On.

Buffalo Soldier. Daarvoor hadden we Eros Ramazzotti en Anastasia met I Belong To You. Op naar het nieuws van 12 uur zometeen non-stop muziek. Maar voor gemaakt is het natuurlijk tijd voor Mark Peters. En ik zei het al, vanaf 10 uur dan gaat onze vinyl studio weer open. De mooie om af te sluiten, Herb Albert, de man die we normaal kennen van zijn instrumentaaltjes, maar hij heeft een paar plaatjes gezongen. Dit was uit het album The Beat of the Brass, 1968. This Guy's in Love With You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De aannemovereenkomst zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen, 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BENG-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een omvangsucces dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperkingen, dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar 554.000 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Minimagezinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarsten. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een omvangsucces dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperkingen, dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. De aannemovereenkomst zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen. 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BEN-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een druk bezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een onverwacht succes dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperkingen, dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. Minimagazinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht.